jenye ou met de son pou nou skoufe. De son pou nou. An aplotim met nou om. Thank you Lord. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hey!